Maanden op, ik jij alleen. 10 schippen, 4, 3, 2, 1. Kom, ik zet die tonen en je vier. Ik weet wat ik doe, zo kijk en leer. Als je lijkt wat je tussen die lijnen leert, zal jij mij Sandra Prins nog, yes?

water ligt achter mij. Loubergen ligt voor kan mij. Wonder of je weet hoeveel je liefde. Binnen mij, hoe kan ik als mijn hart zo schreeuwen? De tube still blijft.

gehaal in die stadse zaal was lang voor etenplan. Champagne en die wijn nog in die wa, moest iemand de plan beraam. Oma Dolly, stel toe dadelijk voor, hou die bruiloft bij die waar.

Je ziet engel is in mijn aarde. Mijn pa leer me van baba jaren. Zo zal ik om onthou, terwijl hij die viswater sanskou. Gezien is ons verzeker.

En dis nou so 6 minute na 6. En baie dankie vir almal wat saam kuier. Neil is daar, Philip is daar. En ek sien daar so nog ander name wat daaronder, dink ek, nog net ingespring het en weer uitgespring het. Ek hoop het gaan goed met julle twee heren, daarbo en Petoors. Ek hoop het gaan goed. Ek hoop, dis nie te koud daar nie. Hoeveel kortbroeke en hoeveel langbroeke het julle aan vandag, Neil? Het jy nog net een kortbroek aan? Philip, het jy langbroek aan? Twee langbroeke? Kortbroek, een langbroek? Ja, ek het volgende appelis gehad en trek somme drie langbroek aan, want het is bitterlijk koud hier by ons. Maar ja, ons gaan nou kyk daar na ons weer. Kom ons kry net eers so 'n bietjie Corneille Visser, ja, net een sê, sê Neil. Kevin Horning, is ook daar, morgen. Kom ons gaan gewoon net so'n bietjie muziek maak, want ons moet ons nou die bloed, die suurstofbelaaide bloed daar, die aarde krijg. En ons gaan die volgende paar duisend kilometer hardloop nie, en ons gaan ons nie in die yoga posisie nie, en ons gaan die hard asemhaal nie, ons gaan die diep asemhaal nie. Jy kan maar diep asemhaal, as jy wil, jy het, en uit, ja, jy kan maar. Maar ons gaan dit doen met muziek, en The Beatles, A Hard Day's Night.

0: Dat zei Meelgooi, seizoen nummer 4 en episode nummer 5. Lekker, daar zo polka, satiers en lekker ook walsie. Nee, zo ja. Jullie konden lekker gedansen daar zo. Ik hoop, vrouw lief is tevreden met die manier wat jij gedanst hebt. Ik hoop niet, je hebt nou iets spatten gedanst, niet? Je hebt binnen gegooid, en arm gegooid, en geschreeuwd, gegoogd, niet? Ja, en ik denk, je hebt, ik hoop maar, je hebt mooi gedanst.
1: Sluit nou aan bij Prosperity Martial Arts Center. Leer zelfverdediging, bou zelfvertrouwen en vind balans met ons verscheidenheid klasopties voor alle ouderdomme en vaardigheidsvlakken. Kom ontdek jou potentiaal en word deel van ons gedreven gemeenschap vandaag nog. Contact gerust vir Mas.

0: a man can be kind and a father should be great.
1: En dit was natuurlijk Kelly Clarkson, Piece by Piece, American Idols, Cuba, is een farewell concert, ja. Farewell, Piece by Piece, ja, nice song, ik hou daarvan. Ik zie dat die spooragentschap, die railways, hulle gaan mensen afbetalen, daar zoals retrenchments. Dis nou die slechte nieuws. En die goeie nieuws is, hulle het meer spore opgestel. So, ek weet nou nie, ek kan die mense nie, maar daar mense nie verplaas na waar die spore meer ingesteld is nie. Hoekom moet hulle nou doorwendig die mense laat gaan? So dis nou die yin en die yang. Goeie nieuws en slechte nieuws. Ek het jou goeie nieuws en slechte nieuws. Die slechte nieuws is, ons gaan jou nie meer nodig heen. Die goeie nieuws is, ons het meer spore opgemaak.

Time check at the moment is 7:43, and it's Alan Ladd, The Last Thing on My Mind, The Campbells, Hey Baby, and dis hoe die dag begin, ja, even sê van ons klingels, en lekker muziek, wanneer jy luister. Ja, ek was gauw buiten gewees, dit het nou opgehou met de reen, maar is nog so'n bewolktheid, nog so'n mistigheid. So ja, asseblief, motors op die pad, die R300 Noordwaarts by die N1, is nog redelijk baie zwaar verkeer daar. Motorvoertuig ongeluk, die N7 en die R311, Riebeek West, afdraai daar in Moreesburg. Beserings daar so aan diens, mistigheid ook nog op plekke, so asjeblief, groot asjeblief. Motorvoertuig ongeluk op die R102 tussen Meira Straat en Bob's Way. Nou, in eerste rivier, twee voertuig was daar betrokke. So asjeblief toch, as weer eens, as jy nie aangesies om te stoppen nie, hou jy dan maar net voorbij en dan kom jy ook net veilig daar by jou bestemming aan. Nou ja, kom ons gaan dan, Dewald Wasserval, wys jou huis, of jou muis.

0: Ek hoop jy het daai country klanke saam met my geniet. Ja, oues wat ek gaan uithaal het vandag. Maar lekker, lekker drie nommertjies daar. Nou ja, dis amperkies tyd vir jou nuus om 10. Maar voor dit, Imo Adams, Gamska Willie en Shane met Babalas Blues en CC Catch, Backseat of Your Cadillac.
1: Gamska Willie, Gamska Willie, say, say, say, well, Gamska Willie wumps. Gamska Willie, Gamska Willie, say, say, say, well, Gamska Willie wumps.
2: Yes, buy a lacquer.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur. En zaterdag, 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dit program was moeilijk gemaakt door Jacaranda Hardewarewinkel. Jouw instop hardewarewinkel.
2: Jouw stasie.net.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kyk nou na die verkeerssaak, ons vra om verskoning vir daai Jasper se rooi kop whatever, ons het dit delete sopas, en ons kyk gou na ons verkeerssaak. Gauteng is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Albertina se Sulu. Albertina se Sulu pad, wees toch maar versigtig in daai omgewing en maak seker dat jy veilig by jou bestemming kom. So 8 minute terug is stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts voor Umhlanga, linkerbaan is versper daarso en dit is KwaZulu-Natal. En ook een stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts voor EB Kloete is nou skoon gemaak, vryvloeiende verkeer in daai area. Stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts voor EB Kloete, soos ek gesê het, dit is nou uitgesorteer. Dan een ongeluk wat aangemeld is 12 meter terug op die N3 noordwaarts na Ashburton is ook nou opgeklaar, een vryvloeiende verkeer. Kaapstad verkeer so 22 meter terug, R300, daar is een stilstaande voertuig, R300, suidwaarts na Hindelpad, linkerbaan is versper, geen vertragings op hierdie stadium nie, is een voertuig waar daar langs die pad staan. Dit is jou verkeer vir nou, wees asseblief versigtig, hou maar jou afstand en maak seker jy kom veilig by jou bestemming aan. Dit is dit.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: As hy 20 minute oor 2 in die middag, ons luister na Lia met Ek Belei.
2: Jou stasie.net

loyalty. En die beelden wat mij bijblij, en die dromen staan jij voor mij. En die woestheid van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat ver.

Maar ja, dit is dan vandag se uitgawe van Woorddraai gewees. Relatief miskien maklik, miskien ook nie, ek weet nie. Ons het twee deelnemers. Ons gee eerste en tweede plek weg vandag. Ons begin met die tweede plek. Ek gaan een beetje van achteraan werk vanmiddag. In die tweede plek, een luisteraar uit een dorpje met die naam De Aar. De Aar is in die Noordkaap, mense. Dit is die dorpje wat bekend staan, is die dorp in Suid-Afrika met die meeste windpompe. Vooral my, ek kom van daar die wereld, nie groot geworden daar nie, maar baie op De Aar gekom, want ek het daar nabij, het ek dit groot geworden. So, welgedaan, Wynand Viljoen van De Aar in die Noordkaap. Welkom by Harties FM. En jy is vandag tweede in Woorddraai, my vriend. Die correcte woord is natuurlijk jump. Vinnige beweging. Vinnige actie van beweging is om te spring. Jump. Maar geluk aan Ronel Pieters, aka strandplakkies van die Vrystaat. Ronel Pieters is van Bloemfontein. Sy was eerste reg geweest met die correcte woord, namelijk natuurlijk jump. Nou ja, Johan, ek sal tenminste ieder so, ek gou jou so noem, Johan. Strandplakkies weet hulle werk is billikie. Sy moet nou een liedjie aanvra wat ons vaar gaan speel net na 5. Dan, Wynand, ons kan vir jou ook speel, wat jy graag hoor, een liedjie van jou eie kies net na 6 vanavond, hoor, laat weet my. 061-511-2602. Hier is die laaste liedjie in vandagse Woorddraai. The Pointer Sisters met Jump for Your Love.

Prachtige naam van Freddy Beck. Bianca, breng je tijd op. Zo pas geweest, 9 minuten voor 5. Kom eens kijken naar je verkeer aan ons verschaffen hier Eintreffic.

0: Wel is dan bijgaans die einde van die nieuws. Ons kijken tenslotte naar die financiële nieuws. Dat is jou handelsdienst in geldzaken. Hier op jou gunstelinge radio. Kom eens kijken wat gebeurt met die wisselkoersen in die economische aanwijzers. Die rand verhandelt in die dollar in R16,40. Die rand verhandelt in die Britse pond R21,92 en die euro R18,70. Die prijs van goud op die stadium $4,063.72 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $78.21 per vat. Dat is dan die einde van jou nieuws om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: Artis FM nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignieus, speciale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid.

het net besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlijk ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nieuwe kliënte en word deel van die dynamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

is natuurlijk zo 13 minuten na 5. Nou, goeiemiddag, baie welkom bij die laatste, nie heel laatste, die tweede laatste hier van die programma Huis Waard Saam met Haai. En ons het die 5 uur nieuws gehad, lekker een daarvan Karen Hougaard blij, wat aangevraagd door die tweede plek deelnemer aan vandag is Woorddraai. Nee, die eerste plek deelnemer, excuus. Jammer, Ronel Pieters van Bloemendijn was die winner van Woorddraai en sy het gevra vir Karen Hougaard se blij. Ons tweede plek deelnemer wat vanmorgen natuurlijk gewen het, of tenminste deel was van Woorddraai, is Wynand Viljoen van de Aar in die Noordkaap. En nietemin, ons gaan ook gauw vinnig kyk wat met die weer gebeur in die streek vir die volgende paar dae, voordat ons kyk wat gaan aan in die nuuswêreld.

Dat moet ik weer vandaag een beetje niets naar voren gekomen. Rakende, niet gevonden, kijk, meneer Malazzi. Meneer Malazzi, want blijkbaar die zweepklamp bij CITA na onderzoek nou die raad van die staatse inlichtingstechnologie agentschap CITA moet binnen 30 werksdagen goedgekeurde stabiliserings- en herstelplan aan die minister van communicatie en digitale technologie voorleggen. Minister Solly Malazzi het maandag die bevindingen bekendgemaakt van een onderzoek waar die staatsdienstcommissie naar de bestuurs een mislukkings bij CITA gedoen het. En daar is onder meer bevind dat meer dan 2 miljoen, of eerder 2 miljard moet ik zeggen, in onroemmatige uitgaves door die auditeer-generaal oor 4 jaar zijn audits aangetekend is.

En dan natuurlijk die andere plaatselijke, die is niet echt plaatselijk internationaal, moet ik zeggen. Wat van belang is, andere internationale lies, wat van belang is. Als meneer Donald Trump, wat zei, die schietstilstand met Iran is nu voorbij. De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag gezegd, die schietstilstand met Iran is voorbij. Met vijandigheden wat hervat wordt en hervat het na Iranse aanvallen op schepen in die straat van Hormuz. Die strategische scheepsroute blijft een brandpunt in die conflict. Met Iran wat daarop aandring om die waterweg te beheren. Iran wil fooie voor deurgang heeft en dreigt om schepen te teken wat van zijn gemachtigde route afwijkt. Nou, Iranse weermacht het die afgelopen dag tenminste 3 skepe aangeval wat dinsdag tot uitgebreide Amerikaanse aanvallen tegen Iranse teikens geleid het, gevolgd door vergeldingsaanvallen op die golflanden door Iran. Die volledigheid van hierdie bericht ook beschikbaar op die webwerf van Marula Media. Ons kyk tenslotte in hierdie nie so oorsig net gevindig waar die verkeer wat op die paai aangaan. Hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic.

0: Al is het 32 minuten na 5. Kom eens kijken of we naar die sportnieuws, die belangrijkste sportnieuws op die stadium. We beginnen met sportnieuws over die jong bokken. En een overwinning over Wallis. De junior springbokken is steeds onoverwonnen bij die wereldkampioenschap in Georgia nadat er dinsdag, dus gisteren, voor Wallis met 52-33 in Tbilisi geklopt heeft. De jong rode draakspan heeft echter die sterkste begin en natuurlijk Kyle James en Stefan Emmanuel zijn 3-1 voorsprong van 14-0 bezorgd. Die Zuid-Afrikaners konden daarom hun voeten vinden om uiteindelijk 8-3 in die krachtmeting te drukken. Volgens de junior bokken zijn hoofd van Richter en zijn spelers toen met die rechter ingesteld gespeeld om beheer van die wedstrijd te nemen. Baie baie geluk aan die jong bokken. Dan een beetje tennisnieuws uit die wereld van Wimbledon. Op 39-jarige ouderdom was Novak Djokovic en wijst Novak Djokovic dat hij steeds goed genoeg is om amper die onmoedelijke op die tennisbaan recht te krijgen. Nou, die Serviër het dinsdag aan dan nog een Wimbledon half in de strijd deurgedring, toe hy vir Felix Auger Alessheim in meer dan 5 uur en in 5 stellen met 7-6, 3-6, 6-6 en ja, wat ek baie mooi luister, mooi kijk, 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 en 7-6 geklop het. Nee, die man, ek weet vir jou, hy weet van tennis hoor. Nou, die krachtmeting was baie boeiend, zelfs soveel so dat hij zelfs die BBC's nieuwsbulletin om 10 uur die aan terughou is, zodat die win nou eerst geslaan kon worden. Ondanks zijn succes in die eerste stelle Djokovic meer in so-so vertoring in aanloop tot die krachtmeting gelever. Baie baie geluk aan Novak Djokovic. Dis dan al wat ons sportnieuws aan betref vir nou. So morgen weer bykie inkyk aan ons quota sportnieuws. Dis 34, amperkies 35 minuten na 5. Hier op jou gunsteling radio muziektijd. En ons neem een bykie een breek hier so op die muziekfront. En ons gaan terug in tijd saam met Rina Higu en Guy Korsten.
1: Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakemas. Van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: lang gaan we weer een keer komen.
1: Voor de dans, voor de dans. En ik blijf me rij. Een popoffe medaille.

Jacques was verliefd op Mignon, boer op in die straat. Hij zag superwoners, morgens vroeg tot s'avonds laat. Maar hij was hier van Denver, je zei van Waterkloof.

0: ons heerlijk het lange van Harties FM, wat jouw wereld vol vanmiddag. Als ook onze rechtstreeks en die uitzending wat herleefd wordt op die zenders van jouw statie in Riebeek Valley Radio. Er is bijkans kwart voor zes, bijkans tijd voor de handelsbreek. Het is pas een lekker oude keerspel gehad. Die waar ons pas geluisterd het, was Anton Goosen met zijn prachtige liedje Pop of My Darling. Ik weet het niet, maar Anton het nou pa geraakt vandaag. Zij kind klinkje wat geboren is. Jo, genade, een man wat 80 jaar oud is en nou kan zien voor kinders. Baie, baie geluk aan jou, Anton Goosen, met die kleindingse geboorte. Nietemin, ons het ook geluister na een van Guy Korsten en Rina Hego net voor dit. Ons gaan een handelsbreek nemen, dan is dit Angelique Grebeth met Break My Chains. Hier is ook een nieuwe enkels net, wat onlangs vrijgesteld is. En daarna kan je muziek aanvragen, volgens jouw kiezen. En ons noem dit natuurlijk kuts verzoeken tot 6 uur vandaan. En dan is dit niet tijd. Maar kom ons smaken drankje bij die marktplek.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Dis 48 minute, amper kies 49 minute na 5, dis met andere woorde 11 minute voor 6. En dis kitsversoeke hier op Harties FM, wat rechtstreeks uitgeslaan word ook op natuurlijk jouw stasie in Riebeek Valley Radio. Hier is een boodskapie wat ek kan ontvang het van Eline af. Eline is hier van die Moot in Pretoria. Goeiemiddag Alain, vertrouw het gaan goed. Ik wil graag vir die baie speciale vriend van my, Philip, my Fellies, een boodskapie stuur. Liefie, ek hoop jy het een awesome woensdag gehad. Ek sien uit na ons volgende kuierkie. Kan nie wacht nie. Mooi aand vir jou. Mis jou baie van jou verlangende Eline van die Moot. En as jy kan speel vir ons, Jonita de Belisies, en nie weer een, hey, hoe gaan het? Inderdaad, en hierdie en dan vir jou Fellies, of dan Philip, met baie liefde daar van Eline. Hier is net na hierdie stasie klingel, Jonita de Belisies, met hey, hoe gaan het?

Ons biedt je oorzicht van ons nieuwsbulletins van vanmorgen. Ons het nieuwe hoofdbulletin ontvang nie. Net so 'n paar punte wat ek graag wil aanraak. KwaZulu-Natal se departement van samenwerkende regering en spesialiste na 7 munisipaliteite in die provinsie ontplooi om bystand te verleen nadat die nasionale tesourier gister tydelik hulle billike aandeel toelaafe van dese maand opgeskort het. En dan ook in die nuus, intussen sê Johannesburg se burgemeester Dada Morero, die metro is besig met planne om die meer as 6 miljard rand wat hy in Eskom en Rand Waterskuld voor die einde van die maand terug te betaal. Johannesburg se metro is een van die munisipaliteite wat deur die tesouriese besluit geraak word. Een van die voorwaardes om die fondse weer beskikbaar te stel, is dat munisipaliteite so gou as moontlik terugbetalingsooreenkomste met hulle krediteure sluit. Morero verduidelik ook hoe dit uiteindelik gaan doen. Is ingeskakeld by

Oh, dat is een hartelijke goede avond aan jou. En dit was zo pas 26 minuten na 6. Dat was Britney Spears met Lucky. Net voor dit Kid Rock met Sugar Pie Honey Bunch. Tijd voor jou laatste verkeersverslag van die dag.

0: Oh, die lange dagen van Ruxijn en Eddie B. Half pad. Prachtig Rivian daar. Kraakvars en niet. Nou ja, ons gaan nou een keerspel voor je brengen in die 90er jaren. Een beetje muziek in die 90er jaren voordat ons groet. Als die vanavond kunstenaar drie spel, niet zekerlijk weer morgen aan. Maar hier is Roxette met Here Comes the Weekend. Amper daar. Richard Marx en Alice DJ. Onze keerspel in die 90er jaren.
1: Artis FM. Come.

0: Ja, dit brengt ons aan het einde van het programma. Het was een lekker dingetje daar van NSDJ, Better Off Alone, voor het Richard Marx met Take This Heart. Brengt ons aan het einde van het programma, Huiswaarts Samedijn. Baie dankie vir jou saamkeur by die klein saterdag, woensdag, die 8e juli. Tyd vlieg verskriklik vinnig verby, nee. Maar ja, ons is morgenmiddag weer terug saam met jou, tussen 4 en 7, vir nog uitgawe van Huiswaarts Samedijn. Ek hoop jy gaan 'n heerlike aand hê, want nou vanavond om 7 uur is dit Dewald Maritz met sy program Klein Saterdag Aand saam met Dewald, en hy kuier saam met jou tot 10 uur op jou gunsteling radio. Dankie vir al ons deelname aan ons lekker muziekspeletjies, ons al die boodskampies en al die hallo sê, dit waardeer ek oprecht. En dan ook die luisteraars van jou stasie in Riebeek Valley Radio. Dankie vir die saamkeer. Sê julle weer morgenmiddag tussen 4 en 7. Nou ja, net na die handelsbreek gaan ek vir jou uitspeel met die liedjie die 60er jare. Ons gaan weer een bykie vanavond luister na The Swinging Blue Jeans met Hippie Hippie Shake. En dis net na die handelsbreek. Maar van nou gaan ek jou groet. Tot morgenmiddag 4 uur. Mooi bly en bye-bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com Siewe.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered.
5: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ja, jy is ingeskakel op jou stasie, dis by Anke is aan my doppies, elke woensdag aan, dat ek, skuif ek bykie achter die mikrofoon in, en ek ontspan saam met jou, ons keire bykie, ons brei ook as jy wil, ek het dan nou vanavond al mooie foto's gekry, van die braaierij, nou weer een gekry, wat lyk my so soetsie en kreef, en die kreef is ek nou, klink, lyk of hy nou al gaar gemaakt is, so, Johan, jy het geniet daar, nou wil ek vir Kassie sê, ek weet nie of Kassie nog ingeskakel is nie, ek het een probleem hier met die TikTok vanavond, ek kan nie boodskappe stuur nie, so, en jy gaan ook verskrikkelijk min op die TikTok aan, en Kassie sê, kan jy asblief verstaan nog by julle, kan jy asblief Ramstein speel vir my kooi vriend, Kassie, ons ongelukkig die Ramstein op ons systeem nie, maar ek het een hele speellys van Ramstein by die huis, ons eindelijk meer my vrou liefst om smaak, maar ja, Kassie, welkom hier, ek hoop jy het my boodskap gekry, dat ek iets met TikTok nie lekker nie, ek kan nie vir jou antwoord op TikTok, behalwe dat ek nou op die lig kan gesels daaroor, so dankie daarvoor, ek wonder, ek het al gedink, miskien met die mens een aand net boeremuziek spelen, ander keer net, tachtig, en ander keer net Ramstein of iets, ek dink jy dit gaan werkie, nou ja, ek dink dis tyd dat ek vir jou groet, maar dat ek net vir jou afsluit, met een paar wysighede daar van my kleinneef David, en ek het net nou vir een gegee, die een wat gesê het, wat jou van dieren onderskei is geld, kyk nou, wat sê, Robert J. Vogel sê, een hond is een mens' beste vriend, een kat is een kat se beste vriend. Kyk, een kat is dan maar een ananasie op sy eie. En in 5 Resnik het gesê, mense wat katte haat, sal in hulle volgende levens terugkom as muise. So sy waarskie vir ons. Skoonheid, of Red Fox het gesê, skoonheid mag net vel die bees, maar lelik gaan tot op die been. Baie, baie waar, nee. En dan, oor honde, een hond, Josh Billings, een hond is die enigste dier in die wereld, wat jou liever het, as wat jy jouself lief het. Kyk, dit is van die waarste dinge wat ooit gesê is. En dan Milton Berle het gesê, geld kan nie geluk koop nie, maar dat kan jou help, om meer plekke daarna te gaan soek, waar. En dan Carl Sandburg het gesê, daar is een arend in my, en ek sluit daarmee af, wat in die lucht wil rondsweef, en daar is een seekooi in my, wat in die modder wil rondploeter. En ek dink, dis al vir my die mooiste, een vir die aand, daar is een arend in my, wat in die lucht wil rondsweef, en daar is een seekooi vir my, wat in die modder wil rondploeter. Nou daarmee neem ek dan nou, vir julle dankie sê, dat julle vanavond saamgeskakeld, die op TikTok, ek kan ongelukkig, nou nie vanavond geantwoord het nie, Kassie sê, dankie daar, dankie Kassie, dat jy ookie was, ek wonder of dit nou die Kassie is, wat ek saam met motorfiets ry, wat daar van my, ook daar van my thuisdorp is, ek dink het is hy, maar, het is tyd dat ek groet, Kraai sê ook hier so nacht, sê, hy sê ek moet daar vir vrou lief ook groet te sê, dankie Kraai, is lekker dat jy was, en dan Johan van P en Johan van Namibia, en jylle allemaal baie dankie, en ek gaan afsluit met een lekker Abba liekie, en that's your mother now, en daarmee sê ek vir jou groetnis, en gerus genacht.
1: Hierdie is jou stasie.

maar zwart me niet gekleerd. Was zij zo mooi voor mij? Ze heeft haar hart voor mij gegeven. Ze heeft haar kans gewaagd met mij.

0: Het lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest.